0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: De vrouw naast mij heeft een chihuahua in haar tas. En ik wil weten hoe haar hond heet.
2: Hoe heet je hond, mevrouw?
1: Ze zegt Lola. Ik zeg, dat is een mooie naam. Ze zegt, ze is Frans.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Wacht even, opa. Ah. Vannacht pas opladen, hè? Dat kan je instellen.
2: Echt? Is dat nou handig?
1: Ja, met de timer van de laadpaalauto of de app.
2: Handig.
1: Het scheelt ook geld.
2: Heel handig dus.
3: We gaan steeds beter om met energie. Nu nog het juiste moment kiezen. 'S Nachts is het rustig op het stroomnet. Laat dan je auto op. Zet ook de knop om.

Dat is een geweldig dialect, hè? De leuk inventief dialect. Als het goed gedaan wordt, is Haags heel leuk. Dat vind ik wel, hoor. He? Ik hoorde trouwens in Spanje nog zo'n vreemd ander dialect. Heel raar was dat. Ik stond met die Engelsman te praten. Weet je nog, die Engelsman? Toen hoor ik ineens achter me aan de rand van het zwembad... een moeder, een Nederlandse moeder, keihard tegen haar zoontje roepen... Arnold! Kun je nou eens 5 minuten met je haarsjes boven water zwemmen? Hey! Er komt een klein, dik jongetje boven water... waarvan ik denk, hoe is die in Jezusnaam onder water gekomen, zeg. En ineens moet ik denken dat ik in een leuker dialect in het Haags... het een keer heb gehad over kleine, dikke jongetjes. Met Rick. Moet ik natuurlijk even uitleggen, hè. Het was een tijdje geleden. Dat was een hele leuke middag in Den Haag, jongen. Wow, gelachen, jongen. We zaten te kantelen met z'n tweeën. Niet normaal meer, jongen. De hele vloer stond vol met lege bruine pretpalen. Gezopen, jongen. De dag erop zelfs mijn kater had koppen. Was niet normaal. Ja, we hadden het die middag gehad over intelligentie. Nou, daar krijg je dorst van, hoor. Daar krijg je dorst van. Ja, we waren heel eind gekomen over intelligentie. We waren achtergekomen dat intelligentie een ongrijpbaar begrip was. Je kon er eigenlijk maar 1 ding over zeggen. Het was erfelijk. Maar dat is vaak zo, hè. Als je stomme aders hebt, word je stom. Heb je slimme aders, word je slim. Dat is vaak zo. Rick heeft dat nog die middag heel goed samengevat. Je hebt gezegd, kijk, als je moeder ui heet en je vader knoflook, dan kan je niet helpen dat je stinkt. Ja, en we waren nog veel verder gekomen, hoor. Eigenlijk, we waren er ook achter gekomen wat het stomste volgens ons, dat het stomste van stomme mensen was. Het stomste van stomme mensen, dat vonden wij tenminste, is dat ze dachten dat ze ooit intelligent konden worden. En dat weten die slimme en daarom zijn er cursussen. Als je die niet snapt, ben je een hoop geld kwijt in je leven, hoor. Ja, we waren een end gekomen, dat weet ik heel goed, hè. En toen was het bier op, dat weet ik nog heel goed. Ik zeg tegen Rick, ik haal er nog even 2. En Rick die zei, is goed, Jackass, neem er voor jezelf ook 2 mee. En hij riep me terug, hij zei, Jackass, je vergeet te lekken. Dus ik ging terug, ik pakte de lege fles op. Zet in de keuken de lek in de kist. Ik doe de ijskast open, ik zeg, Rick, we zijn er aan. De ijskast is leeg. Hij zegt, mooi, ik ken die in Afrika. Hij zei, Jackass, een grijntje, er staat er een volle kist op het balkon. Haal ze daar maar vandaan. En nu stiekem roken. Ik zei, nou, joh, zeker. Ik pak 4 bruine pretpalen uit de kist. Ik zeg, hier, 2 van jou, 2 van mij. Snel opdrinken, anders worden ze lelijk. Ik zeg, ik heb nog eens nagedacht over die intelligentie. Maar wat mij vaak opvalt, is dat dikke mensen vaak stommer zijn dan dunne. En Rick die zei, verder alles goed, Jackass? Ik zei, nee, ik zeg het een beetje verkeerd. Ik heb dat laatst in de krant gelezen namelijk. Er is een professor geweest die heeft onderzocht. Het heeft in de krant gestaan, 2000 kinderen van 12 jaar. En daar kwam uit dat de dikke stommer waren dan de dunne kinderen. En niet zo'n beetje ook. En Rick zei, Jackass, daar geloof je toch zelf niet. Daar ben je toch veel te dun voor. Ik zei, ja, dat is een leuk geintje. Ik zeg, maar hoe verklaar je zoiets, hè? Hoe verklaar je dat nou? Dat gewoon allemaal maar gebeurt. Jij kan een kwestie van servers. Met servers kun je die kant uitrekenen. Maar reken je de andere kant uit, komt er wat anders uit. Dan ga je met die servers, daar klopt geen flikker van. Ik zeg, kan dat ook op een andere manier? Tuurlijk, als je de andere kant uitrekent. Ik zeg, doe jij dat dan eens lekker met je grote kop? Hij zegt, dat is niet zo moeilijk. Kan er heel wat anders uitkomen, joh. Hij zegt, bijvoorbeeld kinderen. Nee, nou, kinderen worden geboren. Dun, slim, dik, dom, door elkaar. Dat heb geen flikker met elkaar te maken. Intelligentie dan. Daar waren we net achter, hè. Dat is gewoon zo. En je bent of stom of je bent slim. En dat wordt al meteen duidelijk bij baby's op het concentratiebureau. Dat is meteen duidelijk. Ja, de ene baby kan nog geen blok op de andere krijgen. En de andere baby zegt, rot op met die blok, ik heb thuis wat beters te doen. Dat is het. En als ze 12 jaar zijn, is het helemaal duidelijk. Weet je, zo'n slimme kind.

kinderen staan al in 29 talen viool te spelen. En een stom kind van 12 zegt voor het eerst, mama. Goed tegen zijn vader. Maar het staat op de video en daar gaat het tegenwoordig om, hè. Kijk, en jekkers, eigenlijk maakt het helemaal niet uit, want het is een relatief begrip. Hè? Als jij slim bent, is alles om je heen ook slim. Je vader en moeder, je broertjes, zusjes, alles, de hele straat is slim, want je woont in een dure straat. Je zit 16 granen yoghurt te vreten met mes en vork. Weet je wat? Broodjes camembert, dat is, weet je wel. En bij die stommen gaat het weer anders. Dan zit je met een laag voorhoofd, met een lepel Brinta naar binnen te metselen. Dat maakt niet uit. Nee, dat maakt helemaal niet uit. Het valt niet op. Je hebt geen vergelijking, weet je wel. Het gaat fout als het zootje bij elkaar komt. En dat gebeurt op de basisschool. En dan ben je de lul als je een beetje dom bent. Dan ben je de lul. Dan ben je de lul daar zo. Want dan zit je dan opeens, hè. Basisschool, de montere koekoek. Tussen allemaal van die digitale Jip en Jannekes. Die zitten te e-mailen met Dow Jones. Terwijl jij de nul die je zelf bent niet eens netjes kan schrijven. Dat is klote. Want hoe stom je ook bent, één ding heb je direct door. Shit, de rest is slimmer. Daar heb je meteen door. En de rest heet door dat jij dom bent. En nou, dan heb je geen vriendjes, want ze willen niet met je spelen. Je snapt de lessen niet. Je krijgt een apart bankje. Je wordt weggefrommeld achter een aquarium. Zo gaat het vaak. Nou, je snapt de les niet. Je hebt geen vriendjes. Je zit je te vervelen. Dus wat moet je doen tijdens die les? Ja, je gaat zitten vreten. Toch? Drop. Drop. Engelse drop. Je denkt, misschien ga ik de Engels voor lullen. Weet jij wel, weet je. Kijk, en dat is de volgorde. Dan word je langzamerhand, omdat je dom bent, een beetje dikker. Kijk je voor? Ja, zo zit het in elkaar. En dan kun je met gymles vanwege dat pensje net geen vogelnestje maken. En dan pakken ze je, want ze zijn bikkelhard. Hoor. Dan roepen ze, hey bolle, laat je uithollen door een andere bolle. Zo gaat het. En dan wil je niet meer gymmen, weet je wel, want je wordt gepest. Dus word je nog vetter, want je beweegt niet meer. Dan ga je spijbelen, je kan niet naar huis, dus waar moet je naartoe? Naar de cafetaria. Nou, dan begin je broodje speklap naar binnen te frotten, patatjes oorlog naar binnen te gieten en je wordt alsmaar vetter en vetter en vetter. En op je 12e heb je zo'n pens dat je bijna met je vingers niet meer bij de knoppen van de fruitkast kan. En dan komt er op een dag toevallig zo'n professor voorbij. Zo'n professor Dr. Albert Einstein, die iets moet bewijzen, weet je wel, met een onderzoek, universitair onderzoek. Die denkt, ha fijn, weer een bolle voor mijn onderzoek. Zo gaat het vaak hoor. Die gooit die schuifpui open, die flikkert een weegschaal naar binnen, die takelt die bollen erop, noteert het gewicht. Vraagt aan het gozertje, kan je een beetje meekomen op school? En het gozertje zegt, nee. Want hij is te stom om ja te zeggen natuurlijk, anders kwam er heel wat anders uit. En dan staat er een tijd later vanwege een proefschrift van die vent in de krant, dikke kinderen zijn significant dommer dan dunne. Significant, ja. Jongen, die cijfers, joh, vertel mij wat. Hij zegt, jekkers, kijk, ze zijn dus niet dom omdat ze dik zijn. Ze zijn, weet ik veel, ze worden dik omdat ze dom zijn. Dat zit allemaal verkeerd in elkaar. Die vent meet dat verkeerd. Met die cijfers is het altijd wat. Komt, weet je wat allemaal op neerkomt? 1 op de 6 mensen hebben 5 anderen om zich heen. Ik zeg, ja, dat was een mooi verhaal. Hij zegt, heb jij nog wat leuks meegemaakt, Jack? Ik zei, ja hoor, ik was in Spanje en toen hoorde ik ineens achter me een vrouw roepen, Arnold, kan je nou niet 5 minuten met je haarsjes boven water zwemmen? Er komt een klein dik jongetje boven water die tegen zijn moeder zegt, we zeggen, ik versta er geen baal van. Die moeder zegt, dat kan het met je hele tijd met je haarsjes onder water leggen te zwemmen. Dat mag niet van de dokter. Dat gozer zegt, 1 keer duik ik en toch geen kwot. Die moeder zegt, ik ken wel kwot, Arnold. Dat mag niet vanwege je buis van Eustachio. Naast Arnold komt zijn zusje boven water. Je ziet het meteen. Een klein 13-jarig Utrechts blond pocket madonnaatje met watervaste mascara. Op zijn Utrechts heet dat watervaste mascara. Jezus, waar ben ik dan begonnen? Maar goed, het was helemaal Utrecht, dan moet ik het afmaken. En dat bakvisje, een beetje zo'n arbeidersgemeng, geniepig bakvisje, zwemt zo heel geniepig op de broertje af met zo'n bek van lachen hoor. Gewoon die bol onder water te houden. Lopen zijn buisjes vol. Hoort het je vet meer. En die moeder ziet op tijd het gevaar en die gaat aan de rand van het zwembad staan en die zegt tegen de dochter, als je het waagt, Priscilla. Nou, die Priscilla doet het toch, die daar blop, zo die bol onder water, zeg. Dat jongetje komt boven en zegt, we zeggen iets, verstaat er geen baal van. En die moeder was kwaad, kwaad, kwaad, kwaad, kwaad, kwaad, kwaad, kwaad, kwaad, kwaad, kwaad, kwaad, kwaad, kwaad, kwaad, kwaad, kwaad, kwaad, kwaad, kwaad, kwaad, kwaad, kwaad, kwaad, kwaad, kwaad, kwaad, kwaad, kwaad, kwaad, kwaad, kwaad, kwaad, kwaad, kwaad, kwaad, kwaad, kwaad, kwaad, kwaad, kwaad, kwaad, kwaad, kwaad, kwaad, kwaad, kwaad, kwaad, kwaad, kwaad, kwaad, kwaad, kwaad, kwaad, kwaad, kwaad, kwaad, kwaad, kwaad, kwaad, kwaad, kwaad, kwaad, kwaad, kwaad, kwaad, kwaad, kwaad, kwaad, kwaad, kwaad, kwaad, kwaad, kwaad, kwaad, kwa
En die zegt: Priscilla, uit het water, naar de tent, de föhn halen, terugkomen en zijn oren drogen. Ik keek dit tafereeltje eens aan als haar genezer. En ik zag de oplossing voor dat hele probleem. Ik denk, ik ga me ermee bemoeien. Moet je nou doen, hè? Nee. Maar ik begon goed, hoor. Ik zeg, dag mevrouw, mag ik me even voorstellen? Mijn naam is... Ze zegt, je hoeft je eigen niet voor te stellen, Harry. Ik weet al wie je bent vanwege dat liedje in de kantine Aansie. Wat een kutliedje, zeg. Oh. Ik zeg, nou, het begint al lekker. Ik zeg, hoe heet u? Ze zegt, mevrouw Vis. Ik zeg, moet kunnen, hè? Ik zeg, mevrouw Vissen, mag ik er mee bemoeien? Ik zie dat probleem wat u heeft. Ik weet de oplossing gewoon. Dat is heel simpel. En zij zegt, wat dan? En ik zei, een badmuts. En zij zegt, dagie, dat ik er niet aan gedacht had, Harry. Dat kan gewoon niet. Ik kan hem niks op zijn cup zetten. Hij kan namelijk niks op zijn cup verdragen. Dat is psychisch. Ik zeg, dat heb ik nog nooit gehoord. Een kind die niks op zijn kop kan verdragen. Dat is voor het eerst dat ik dat hoor. Ze zegt, ja, dat komt aan me door zijn vader. Ik zeg, oh ja, zijn vader. Ik zeg, waar is zijn vader? Ze zeggen, de oude vis die zit zeggen nat te houden voor de tent. Ik zeg, hij houdt niet zo van zwemmen. Ze zegt, nee, hij kan niet zwemmen. Ik zeg, dat hoor je niet vaak, hè, mevrouw Vis? Ik kon het niet laten. Ze zei, nee, hij kan niet zwemmen, want hij zit in een rolstoel. Oh. Ja, dat zei ik ook. Zei, ah. Oh. Weet je wat zij terug zei? Ah, je hoeft je niet zielig te vinden, is net goed, laamlul. Nou, ze zei, de mensen denken, fuck, weet je wat, als je in een rolstoel zit, hoor, dat je zielig bent, dat klopt wel, maar dat je dus daarom een leuke vent bent, maar er zit ook ettenbaak in die stoel, hoor. Nou, ik heb er een getroffen. Ik zeg, waarom ben je er dan mee getrouwd? Ze zegt, toen was hij nog niet lam. Ik zeg, wanneer is dat dan gebeurd? Ze zegt, op mijn trouwdag. Hij zou mij de trap opdragen, weet je wel? Hij was zo lam als een konijn, joh. Hij vergaat mij, ik lag onderaan de trap. Hij ging zo de trap op in zijn eentje, hoor. Hij komt bovenaan, ik zie hem zo wankelen. Ik denk, daar komt hij! Ik kon bij wijze van spreken de rolstoel al klaarzetten, weet je wel? Nou, sinds die tijd zit hij in die stoel, hoor, en hij houdt me van drie dingen. Geld, drank en Elvis Presley. Geld kent hij niet meer verdienen, zuipen doet hij de hele dag. Hij zegt, ik ben toch al aan. En hij is zo maf van Elvis Presley, hoor. Toen Arnold werd geboren, wou hij hem Elvis noemen. Ik zeg, rot toch op, joh, is toch geen gehoor, joh, Elvis Vis. Nee, zeg Priscilla, dat is tenminste een normale Utrechtse naam, maar Elvis... Ja, ik zeg, maar wat heeft dat nou allemaal met die badmuts te maken? Nou, Harry, dat zou ik je allemaal uitleggen, hoor. Arnold werd geboren, hoor. En hij ging er direct naast zitten met die rolstoel. Kraat bier ernaast, zuipen. Heb die Arnold een Walkman opgezet met Elvis Presley liedjes. En hij er maar zit te zuipen. Hij zegt, zo gauw hij die liedjes uit zijn cup kent als hij ouder is. En hij kan lopen, gaat die regelrecht naar Henny Huisman. Ik zeg, hij gaat helemaal niet naar die Henny Huisvuil. Gaat zelf maar als Koos Alberts. Daar ben je een vent. Ik zeg, maar wat heeft dat nou met die badmuts te maken? Hè? En ze zeggen, nou Harry, zal ik je uitleggen, hoor. Arnold kwam uit de wieg, hij kon lopen, hoor. En toen heb hij begrepen, langzamerhand, dat die oren, dat hij is doof geworden van het Walkmannetje. Hij is helemaal doof geworden. Dat komt door zijn vader. En dat is psychisch geworden. En sinds die tijd kan hij niks meer op zijn cap verdragen. Als je hem oorwarmers opzet, dan begint hij al in de ghetto te zingen. U gelooft het waarschijnlijk niet, maar ik heb dit verhaal bijna letterlijk, echt waar, meegemaakt. Ik moest er ook om lachen, net als u. Maar toen ik later dat jongetje over de camping zag lopen, dacht ik echt, ja, die is in de ghetto terechtgekomen. Psychisch en geestelijk en alles lichamelijk zag hij er lullig uit. En dat komt omdat die vader en moeder, misschien alleen die vader, daar niet goed mee omgaat. En dat is toch eigenlijk lullig, hoor. Want als je kinderen hebt, moet je ze een goede start geven. Dat ben je verplicht, anders moet je ze niet...

Confession of the Groove.

Prima. Hij is dat zingen. Ik ga er meteen even bij zitten. Ik ben namelijk helemaal geen avondtype, weet u. Ik moet me zo ontzettend inspannen om daar iets van te maken van dat eerste liedje. Het liefste zou ik in een bed beginnen, maar ja, dat kan je niet doen, hè? Nee. Ik ben helemaal geen avondmens. Het liefste zou ik ook een voorstelling geven 's morgens om 5 uur. Dan ben ik het meest fit. Maar ja, dan zijn jullie er weer niet. Hè? Nou, even uitzakken, hoor. Doe even mijn schoenen los, als u het goed vindt. Doen jullie ook rustig allemaal je schoenen los. Even mijn boordje los, het knoopje tenminste. Anders staat het zo idioot, hè? Zo. Nou, even de ogen luiken. Dames, luikt u de ogen ook even. Kunnen jullie vanavond thuis vertellen, we hebben nog met Sonneveld geslapen. Zo. Dan is het nou pauze. Wat zegt u, meneer, een beetje vroeg? Nou, de afloop van de meeste dingen in het leven zou anders geweest zijn als men even gepauzeerd had. Nou, toch is het pauze. Kunnen jullie meteen even gaan kijken of je jas er nog hangt? Oh, er wordt hier gejat als de raaf, hoor. Als het een beetje leuke jas is, is die weg. Nou, ik ga u vanavond amuseren. Tenminste, ik ga het proberen en ik wil u van tevoren zeggen... mijn amusement is niet links en mijn amusement is niet rechts. Trouwens, als ik zou moeten kiezen tussen links en rechts... dan zou ik rechts amusement brengen. Dan kun je tenminste permitteren om nog eens links te zijn... want andersom zou dat niet gaan. Hè? Ik ben niet links, ik ben niet rechts en toch ben ik voor de monarchie. Is er tenminste één gezin dat doet wat de regering zegt. En ik zou het jammer vinden als het volk het lied niet meer zong van het kapotte stoplicht. Kennen jullie het lied van het kapotte stoplicht? Het is oranje, het blijft oranje, het is oranje boven.

0: Ik sprak laatst iemand die zegt, ik ben wel voor de monarchie, maar ik ben tegen de koningin. Ik zeg, hoe zit dat nou? Toen zegt hij, ach meneer, ik ben postbeambte, ik verkoop de hele dag postzegels, ik kan dat gezicht niet meer zien. Dat lijkt me ook een baan, hè, koningin. Och, dat zul je niet wezen, zeg. Och, het zou mijn baan niet zijn. Trouwens, het zou niet kunnen. Hè? Alhoewel. Oh, ze kunnen veel, hoor, in Denemarken tegenwoordig. Je komt er zo als koninginnetje vandaan. Goh, wat zal Juliana blij zijn als het 's avonds 5 uur is, zeg. He? Heeft ze het rijk alleen. Nou, ik ben niet links, ik ben niet rechts, als jullie me nou tegen de muur zetten. En jullie zeggen dan, Sonneveld, waar sta je dan in deze tijd? Dan zeg ik ben voor de vooruitgang. En u weet wat vooruitgang is? Vooruitgang dat is zorgen dat alle Eskimo's centrale verwarming krijgen, zodat ze zich rot moeten werken om een ijskast te kopen. Mag ik u even voorstellen, Willem Nijholt, er is hier. Ik hoef hem eigenlijk niet voor te stellen. U kent Willem natuurlijk allemaal. Willem is een voortreffelijk acteur. Hij heeft modern toneel gedaan, klassiek toneel gedaan. Hij heeft in musicals gespeeld. Veel voor de televisie. En u weet ook waarom televisie is uitgevonden? Om ook de analfabeten te dwingen een bril te kopen. Ik weet ineens wat ik wil vragen. Heb jij buitenlands bloed?
1: Nee, hoezo?
0: Ah joh, jij hebt toch iets, ik bedoel die kaak en zo en het loop eens een stukje.
1: Hoezo, waarom?
0: Nee, ik wil het even laten zien. Kijk eens even hoe die loopt, kijk eens. Dat is toch niet Holland? Dat heeft toch een zekere elegance? Die vind je toch in Holland niet? Ik ben ook niet zo'n neuf, dan moet u mij zien lopen. Hè? Zeg, waar kom jij vandaan?
1: Nou,
0: Ben je Frans?
1: Nee.
0: Duits?
1: Nee.
0: Engels?
1: Nee.
0: Stenotype?
1: Nee. Nee, weet je wat, ik kom wel ergens anders vandaan, hè? Ik zal met mijn accent praten, ja? Ik praat met mijn accent, je moet kijken naar mijn tandak en je weet, ja?
0: Oh, dan weet ik het. Wacht even, ik zal luisteren.
1: Ik loop eens langs de Kali, ik hoor tjaplok, tjaplok.
0: Ja.
1: Ik denk, daar zwemt een kotdog, wat doe iemand, tjabok?
0: Oh, je bent Jiddisch. Nee?
1: Hoezo?
0: Ik zag iets van Max Tailleur in je. Verdomd, dat is niet waar. Dus ik zag je doen, ik loop eens langs de Kali, ik zag...
1: Nee, man, je bent dom.
0: Nee?
1: Oh, je bent Bordok.
0: Nou, ja. Doe dan nog eens wat.
1: Je bent Bordok. Bordok. Nou, vooruit. Pisang goreng?
0: Nee.
1: Pantat goyang goyang?
0: Ken ik ook niet zo goed.
1: Nou, vooruit dan. Nasi ramas speciaal.
0: Oh, je komt uit een restaurant.
1: Nee, man. Jij kent Couperus, Louis Couperus?
0: Couperus? Ja? Die komt uit... Kom je uit Den Haag?
1: Nee, man.
0: Gefeliciteerd.
1: Nee, nee.
0: Gefeliciteerd,
1: joh. Uit de gordel van Smaragd.
0: Uit de gordel?
1: De gordel van Smaragd.
0: Ja. Wat deed jouw moeder dan? Oh. Nou, neem me niet kwalijk als je je kunt permitteren om een gordel van Smaragd... Oh! Ik weet het ineens uit de gordel. Je komt uit Indonesië. Uh-uh. Uit onze oude Indië. Ach, zeg, zou jij dan misschien brandend zand nog eens willen zingen? Dus je bent eigenlijk gewoon een gastarbeider?
1: Ja.
0: Ah, en je hebt niet eens puntschoenen
1: nee.
0: Dan? Hij begint zijn liedje met een tango-pasje, dat moet u eens even zien. Dat is weer zo on-Hollands, doe het eens even. Nee, maar dan kun je echt zien dat je uit de kampong komt. Kijk.

0: Sie sollte nur schützen.
1: Ik haal een grote bak ijs op de botermarkt in Leiden met de lekkere Braziliaanse ijsboer. En door terugweg kom ik langs Arnie's verjaardag. Het bekendste terras van Leiden. En daar zit Henk de kapper. En Henk is de grootste levensgenieter van Leiden. Hij zit daar in de eerste lentezon op het terras met een grote pul bier voor zijn neus. En hij ziet mij lopen en hij schreeuwt over het hele terras heen. Hi Meijer! Hi Meijer! Kom even een biertje doen, man. Yeah. Ik zei, nee man, ik zei mijn schoonmoeder eerste en mijn kinderen en ik heb een bak ijs en mijn vrouw. Hey Jochem, laat ze dat teer in kragen, man. Kom op, man, ijsbier. Ik zei, nee man, echt niet, echt niet.

inmiddels zo'n ijskoud biertje voor mijn neus staan. Met van die druppels aan die zijkant. En hij smaakt me zo fucking lekker dat ik meteen een tweede bestel. Puur om te controleren of die eerste echt wel zo lekker was. Omdat ik heb ik een meisje van de horeca naar buiten. Met een hele grote schaal met bitterballen, vlammetjes en mini frikandelletjes. Dat noemen wij in Leiden de bruine fruitschaal. En Henk zegt, ah joh, als je in Leiland een biertje aan het drinken bent, hoort er altijd even één bitterballetje bij. Ik zeg, dat weet ik. Ik zeg, maar dan moet het met je afvallen. Dus ik heb tegen mezelf gezegd, ik ga een jaar lang niets uit de frituur eten. Hij zei, lul niet, hij heeft gewoon een bitterbal. Ik zeg, nee, vind ik echt niet. Ik hou me daar aan. Ik ga een jaar lang niets uit de frituur eten. Hey.

binnen een minuut heb ik 10 van die mini frikandelletjes bij mayonaise. Daarna wat bitterballen. Daarna veel te veel vlammetjes. Mijn hele muil staat in de fik. De vlammen komen eruit. Met een paar biertjes is het allemaal weer geblust. Op dat pak Henk uit zijn rechterbroekzak een rookwit pakje. Hij zei, Jochem, als je in de zon zit met een biertje en een bitterbar, hoort er een paar biertjes altijd even één sigaretje bij. Ik zei, man, je gaat daar niet meer roken. Niemand rookt meer in Nederland. Hij zei, dat weet ik wel. Maar af en toe na een paar bier vind ik het gewoon lekker. Ja, toch? Hij zei, ben jij een sigaret? Ik zei, ik vriend, hey, ik heb 2 kinderen, man. Ik heb al 20 jaar niet gerookt. Ik ga er niet op het terras in het openbaar. Een wees daar roken hier op het terras. Iedereen wijst. Hey, vriend. Hey. Ha, ha, ha.

0: Op dat moment controle in mijn rechterbroekzak. Ik neem mijn telefoon op. Ik zeg, ja, schatje.
1: Ik zie je wel zitten.
0: En daar aan de overkant van de gracht zie ik mijn vrouw en mijn schoonmoeder op de gezinsbezem. Ik ben aan een biertje aan het drinken. Nee, is geen biertje. Dat is een gele smoothie met kokosschuim. Is dat een bitterbox? Nee, gepofte kastanje. Wat heb je handen? Ik zeg, een wierookstokje. We geven dit een plekje. Oh, mooi zeg ze. Wat is die plas onder je stoel? Ik zeg, het was ijs. Maar ik haal even een nieuwe. Oké, schat, maar kom nu naar huis? Ik zeg, schat,
1: ik kom meteen naar huis. Maar, no!

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Hey, douchebag! Een douche met drinkwater, hè? Dat laat je toch niet zomaar lopen? Houd het dus bij één liedje en niet je hele playlist. Word geen douchebag. Fris,

buitenlanders die zijn oké, hè? Ah, oh, buitenlanders zijn oké. Nou, dat liet je hem nog niet af. Maar als je... Want ze zijn oké. Want ik woon in een buurt in Amsterdam met heel veel allochtone mensen. Ik zal je zeggen, het zijn vaak de meest blanke Nederlanders. En die zijn super asociaal op straat. Die zeggen dus niks terug, hè? Als je gedag zegt of zo... Die zijn scheidjongen, die kijk je niet eens aan. Loop gewoon zo. Loop zo door, terwijl... Allochtone mensen, man, die zijn open, die zijn hartstikke vrij. En sociaal, die zeggen gedag terug. Als jij gedag zegt, zeggen zij ook gedag. Ja, gedag, zoals zij het dan zeggen. Maar ja, dat is een cultuurverschil. Daar kun je niks van zeggen. Doe Lelet, goed. Mijn moeder is Italiaans. Ik ben zelf half allochtoon. Als je van mij wil weten wat een geschifte taal is... Als je van mij wil weten welke taal je niet moet vertrouwen... Nederlands. Dat is pas een geschifte taal. Ik heb familie wonen

Speelde Ronald, speelde hij R-O-N-O-T. Kwam ik daar aan, deed hij de deur open, keek hij me aan en zei hij: hey, Ronald! Ik had toch een L, papa? Waar is mijn L? Ronald! En daarna introduceerde hij een hele nieuwe letter. En die zit niet in het Nederlandse alfabet. Die zit in geen enkel alfabet, meer een geluidje, is niet eens een letter. Dus, en die zit in de volgende vraag. Eerst, hey, Ronald. En daarna kwam deze vraag. Geet die man, zei hij: heb je zin in een broodje? Ik zeg, wat? Hij zei: ja, we gaan zo op een muurtje. Gaan we een broodje eten. Wil je een broodje op een muurtje? Ik zei: nee, joh. Nee, want met een geluidje in je mondje klink je een beetje als een trusje. Wat is nou weer dat is geen letter, dat is tocht. Nou, ik zeg, kijk, we hebben heel veel te danken aan allochtonen, dat vind ik. En nou, dit is een goed verhaal. De Surinaamse gemeenschap. Ik voel bijvoorbeeld ook een enorme band met de Surinaamse gemeenschap. Daar voel ik een band mee. Ik ben zelf ook verslaafd aan Groene Fernandez. Oh, dat is de shit, jongen. Ken je Groene Fernandez? Nee, hè, dat kent u niet. Nou, dat zal ik uitleggen. Dat is een frisdrank. En de vorige keer dat je naar een snackbar gaat, moet je bestellen. Het is een groen blikje, dikke hint. En Groene Fernandez, daar is de meest zoete chemische troep die ooit op de Nederlandse markt is uitgebracht. Dat is zoet, dat geloof je niet. Een slokje, helemaal gek. Je zo'n blikje kopen en cadeau doen aan je oma. Zij weet weer dat ze leeft, jongen. Goddank. Heel zoet en ook super chemisch. Groene Fernandez is zo chemisch. Als je Groene Fernandez onder een microscoop legt, zie je alleen maar moleculen die je zo aankijken. Klopt, geen zak van. Maar lekker, dus respect. En, dat is trouwens ook nog eens een keer zo, als ik zeg, we hebben heel veel te danken aan allochtonen, zijn vaak jongere mensen, mensen jongere generatie, die zegt, oh ja, what the fuck hebben we dan danken aan allochtonen? Fuck off. Want zo praten ze, hè? Nou, in ieder geval, en dan moet je een voorbeeld geven van wat we dan te danken hebben aan allochtonen. En zeg ik altijd, nou jongens, luister even, misschien is dit wel een goed voorbeeld. Bijvoorbeeld zo'n serie als Knight Rider. Ja, Knight Rider, met David Hasselhoff. Dat weten weinig mensen, maar Knight Rider, dat komt oorspronkelijk uit India. Knight Rider, dat ging in het begin ging dat zo van... Dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum. Maar ja, als je geen auto hebt met een lichtje wat zo gaat, dan heb je niks, hè? Wat zei je al, was een vent in een kruiwagen die zo deed met een kaars. Ja, dat is geen serie. Maar hartstikke leuk. Ik weet niet meer waar ik het over. Oh ja, hier. Dit is trouwens heel stom. Telkens als ik tegen mensen zeg, ik was alleen in Madrid, dan krijg ik daarna heel vaak dezelfde stomme vraag. Dan zeggen ze, oh, was je alleen in Madrid? Hoe deed je dat dan met eten? Wat is dat nou voor stomme vraag? Oh, was je alleen in Madrid? Hoe deed je dat dan met eten? Ja, zelf kou, hè? Wat is dat nou voor stomme, alsof ik niet genoeg mijn mannetje sta om zelf voor mijn eten te zorgen? En het verschilde ook wel. Soms had ik echt alleen en andere keren dan had ik mee met families. En dan duurde het vaak tot na het toetje voordat ze er iets van durfden te zeggen dat ik erbij was komen zitten. Weet je wel, ja. Kom je scheid aan. Nou, doet er niet toe. Ik zit op dat terrasje. Mijn moeder, weet je wel. Mijn moeder is iemand die heeft altijd alle oplossingen klaar. Dat moet je weten. Wat er ook gebeurt, hoe ik ook faal, zij weet achteraf vaak precies wat ik anders had moeten doen. Oké, ik zit op het terrasje. Rode wijn is op. Ik denk, oh, het was gezellig, Ronald. We gaan lekker naar huis. Lekker slapen. Goed idee. Ik betaal de rekening. Ik stap op de fiets. En ik begin naar huis te fietsen. En er gebeurt iets. Soms dan ben je aangeschoten. En dan voel je iets aan je lijf. En dan denk je, nou, we kijken er thuis wel naar. Dat werkt eigenlijk nooit in de praktijk, hè? Dit is wat er gebeurt. Ik ben aan het fietsen en ik voel ineens een soort onzichtbare kracht mijn rechtervoet bovenop mijn fietspedaaltje drukken. Serieuze pressie. Drukkage. En ik denk, dat is interessant.

haar fiets in godsnaam door. Want anders gaan mensen allemaal kijken naar jou en je plakvoet. Dus ik fiets door. Alleen die druk op mijn voet, die wordt steeds groter. Steeds meer druk op mijn voet. En ik voel behoefte, ik voel een golf aan behoefte aan meer informatie over mijn voet. Dus ik denk, nou Ronald, je bent er nou toch. Je voet is er nou toch. Kijk in godsnaam naar je voet. Dus ik kijk naar mijn voet en ik zie dat de veter van mijn schoen zich om de as van mijn fietspedaaltje heeft gewikkeld en zich met elke trap steviger vasttrekt. En nou komt het. Ik, fucking helder dat ik ben, ondanks al die wijn, ik zie dat, ik zie die voet en ik denk, stoppen. Daar is mijn oplossing, ja. Stoppen. Sterker nog, ik zeg hardop, zeg ik de volgende zin tegen mezelf op de fiets. Zeg ik hardop, dit komt hardop uit mijn bek. Ik zeg, stuur me naar de stoep om te stoppen. Dan zeg ik hardop, stuur me naar de stoep om te stoppen. Nou, als die zin uit je bek komt als je hebt gezopen, dan zit het nog wel goed, zou je denken. Dus ik stuur naar de stoep. En ik rem, maar dat doen mensen die willen stoppen. Dat is oké, ik rem. En ik kom tot stilstand. Ook in theorie prima. Maar op het moment van stilstand blijkt dat het gewicht van mijn lichaampje aan de verkeerde kant van het schijnfietsje zit. Want het rechtervoetje zit vast aan een pedaaltje. Mijn gewicht zit aan de rechterkant. Dus ja, de kans op steun vinden op planeet Aarde aan deze kant van het universum is nul. En de landing is al ingezet, hè, mevrouw? Het feest is al begonnen. Nou, dan duurt dit lang. Als je hier weet waar het naartoe gaat, dat duurt lang. Dan kwam een oud wijf van 70 voorbij fietsen. Ik kreeg oogcontact met haar in de val. En ik hield ook oogcontact. Ik weet niet waarom. Ik dacht dat zij zwaartekracht zou kunnen opheffen. Of zo. Ik weet niet waar ik op hoopte. Die fietsen er keihard van. Die werd bang, jongen. Ik heb nog nooit een oud wijf zo hard zien fietsen. Bam! Er kwamen allemaal Spaanse toeristen voorbij. Die hebben zeker 3 keer Bassie en Adriaan gezegd. Die fuckers. Nou, ik had nog tijd om mijn belastingaangifte te overdenken. Tijd zat uiteindelijk. Ik knal keihard op de grond. Met die fiets bovenop. Zo klang. En ik hoor een jongen, die is aan de andere kant van de straat, is hij speciaal gestopt met zijn fiets om dit te doen. Die had alles zien gebeuren. En ik vertel dit hele verhaal aan de keukentafel, aan mijn moeder. En mijn moeder, die kijkt me super serieus aan, die zegt, Ronald, jij moet schoenen met klittenband kopen. Wat is dat nou weer voor rukoplossing?

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ik ben Tamara Derks en als huisarts weet ik dat de giftige stoffen in vapes heel schadelijk zijn. Voor de longen en voor de ontwikkeling van de hersenen. Ik heb best moeite om dit over te brengen op mijn dochter van 13. 1 op de 10 kinderen van 12 heeft al eens gevaped. Ik wist niet of zij al eens had gevaped. Ze zei van niet. En toch ben ik met haar hierover gaan praten.
2: Zegt jouw kind ook nee tegen vapen? Wacht niet. Praat erover. Zodat je kind niet begint. Kijk op neetegenvapen.nl.

0: Wij speelden laatst in Stadskanaal. En als we daar spelen, dan logeren we altijd in hotel Biezen in Borger, een klein dorpje daar in de buurt. En ik kwam aan het eind van de middag aan de balie van het hotel. En ik zeg tegen de eigenaar, dag meneer Borger. En de eigenaar zegt, dag heer Van Veen. Goeie reis, hart. Ik zeg, prima, dank u. Hij zei, helaas kunnen we vandaag de bruidswieden niet geven, die bezet, want wij hebben een bruiloft in huis. Ik zei, nou, hindert niks, een gewone kamer is ook goed hoor. Ik slaap toch niet. Ja, ik moet het even uitleggen. De bruidsuite in Hotel Biezen te Borger, dat is een oude Drentse bedstee waar ik alleen diagonaal in kan, omdat het bed te kort is. En een gewone kamer in Hotel Biezen te Borger en een bed dat ook te kort is, maar daar kan ik niet diagonaal in, omdat het bed te smal is. Is de situatie u een beetje duidelijk? Goed, ik zet mijn koffertje op mijn kamer, ga eten, daarna spelen in Stadskanaal en ik kom om een uur of half één na de voorstelling terug bij het hotel. Feestmuziek dreunt mij tegemoet. En als ik binnen ben, word ik voor het weet meegesleurd door een zelfstandig opererende afsplitsing van de Polonaise. Ta-da-da-da-da-da-da-da. Ik krijg een paar pulsjes in mijn handen gedrukt. En ik zit voor het weet klem in de zwetende en tierende meute. De stemming zit er goed in. Dan houdt de muziek er even mee op. De ceremoniemeester klimt op het toneeltje en zegt... Dames en heren, mag... Dames en heren, mag ik... Dames en... hallo! Hé, hey, ach, gatverdakken, koppen dicht. Zitten. Dames en heren, ik vraag uw aandacht voor het laatste optreden van deze avond. De zuster van de bruid, Jacqueline, met alweer een alfabet. En de hele zaal... Jacqueline, Jacqueline, laat je tieten maar eens zien. Nou echt stil worden daarna niet meer. Maar via de speakerboxen kan ik ongeveer horen wat er in het alfabet wordt gezegd.
1: A is appelscha,

Oosterzwaag, waar mijn zuster niet is geboren, omdat pa en moeder dat niet als woonplaats hadden uitverkoren. Maar het alfabet gaat anders. B is de bruid, met de bruigom aan haar zijde, voor wie zij straks haar mooie been gaat spreiden. Jacqueline, Jacqueline. Ik denk, oh, gaat het die kant op? Dan is C zeker het condoom dat ze straks in de bedstee op gaan blazen, voordat hij haar gaat nemen, verschrikkelijk te grazen. C is Chinees. Johnny's favoriete eten. Veel sambal er doorheen en dan maar lekker zweten. En ik denk nog 23 letters. En we zijn pas bij de D. Dus D is doei en dag. Deze jongen kapt ermee. Ik worstel me naar buiten en ik hoor de dappere Jacqueline nog van verre zeggen: E is Eddie, Trudy's eerste vriendje. En ik denk die op de markt stond met heren sokken, 3 paar voor een tientje. Ik sta eindelijk buiten, haal opgelucht adem. En dan zie ik een man blind van de drank naar buiten komen. Hij zwalkt over het parkeerterrein, komt bij een auto, rukt de antenne eraf, de zijspiegel, en daarna trapt hij de linker koplamp aan barrels. Hij kijkt daarna en zegt: hey, tja, heb ik weer. Hij maakt een rondje over het grind, wurmt zijn sleutels uit zijn zak, steekt in het slot van zijn auto en valt achter het stuur ogenblikkelijk in coma. Dan komt er een mevrouw naar buiten en die roept: Martin, Martin, waar zit ik toch? Ik zeg: daar. Ze gaat naar de auto toe, duwt Martin naar de andere stoel, start de wagen, komt even later weer naar buiten, loopt om de auto heen en zegt: hey, klik doet het niet. Zeg ik: K is de koplamp, die is naar de knoppen. Omdat Martin hem zojuist in elkaar heeft zijn schoppen.

Nou moet ik ook zeggen, ik rij vaak te snel. Ik bedoel, onder de 300 doe ik er niet voor. Ja, ja, want bij 200 slaat hij af. Iets met de bougies. Iets. Ik ga het niet vinden. Nou ja, dan komt er heel veel politie achter je rij. Politie, weet je wel. Moet je stoppen. Nou, dan stop je en dan ben je ook niet eerlijk. Want je bent heel aardig tegen die agent. Die agent komt naar je auto toe lopen. Jij doet nog heel snel de gordel om, slijmert. Nou, en dan ben je heel aardig tegen... Dan zeg je tegen die agent, agent, reken snel. Potverdorie. Nee, u heeft gelijk, dat mag ik niet doen. Nee, ik moet gestraft worden. Voor je bed, stoute bed. Nooit meer doen. 400 gulden, potverdikkie. Maar zo denk je niet. Van zodra die agent wegloopt, denk je, vuile Gaddafi. Vuile kipnukken met een pet op. En dan ben je al pissig, dan ben je al boos. En dan zie ik je vriendin, die zit naast je. En die zegt, ha, sneu geld. Ja. Sneu geld.

dan kun je zien aan zijn rimpels en als je doorzaagt aan de ringen. Nou. Wat is dat nou voor opmerking? Eén blikje. Die man tikt me op de schouder en die zegt... Ach meneer, ik heb maar één blikje. Mag ik wel even voor? Nou zeg je... Natuurlijk, even één blikje, ga nu maar even. Maar dat denk je niet. Je denkt, nee, lelijke oude mummie. Achteraan, weg. Kijk, hier moet je staan, Tutankhamon. Hier, zo. En weet je wat je doet? Telkens als er iemand achter jou komt staan, ga jij daar weer achter staan. Dan komt hij nooit aan de beurt. Oh, ik heb een dak in mijn oog. Zo was ik ook. Ik ga alles vertellen. Zo was ik ook bij de bakker. Vanmiddag bij de bakker. Om 2 uur 's middags was ik bij de bakker. Ja? Even, 2 uur. En ik doe die bakkerdeur open. Ik zeg dag bakker. Ik mag bakker zeggen. Ik ken hem. En dan is 2 uur 's middags. Dan vraag ik aan die bakker. Bakker, mag ik een halfje bruin? Ach, meneer Visser. Ik heb nog wel een halfje wit. Dan zeg je heel vaak. Doe dat halfje wit maar. Maar dat denk je niet. Je denkt bakker. Kijk nou eens achter je. Een oven. Nee, jongen, kijk nou toch in die vitrine van je. Wat is dit voor Sovjetwinkel, hè? Ah, ja, moet ik dan naar buiten lopen en hopen dat de Canadezen weer brood gaan gooien? Zo erg. En daarnaast zit de slager, Die is tot 6 uur open, kom ik om 6:10 die slagerij binnen. 6:10, doe ik deur open, staat die slager in daar. 6:10. En je zegt altijd, ach meneer Visser, hebben we zonde, we hebben de winkel net schoon. Loop ik even naar buiten, door de hondenpoep. En weer naar binnen. Zo. 2 tataar, zei ik wijf. Maar ze pakt mij altijd terug. Dan kom ik de volgende dag kom ik daar weer, dan wil ik 3 ons gehakt. Dan zegt zij, mag niets meer zijn? Dan zeg ik ja, flikker ze 8 kilo erop. Dan ben je thuis ook een bal in de soep. Ewa. Maar je was wel eerlijk, dat wou ik dan maar weer zeggen, je was wel eerlijk. Nog 1 klein dingetje, ik had verkering in februari. En ik ging met een meisje skiën. En zij zit naast me in de auto en we gaan rijden naar Zwitserland, Saas-Vee, prachtig skigebied. En ik daar naartoe en zij zit naast me, we rijden Zwitserland in. Opeens zegt zij tegen mij, met kaart op de knieën. Oh, Bert, verdorie. Bert. Die afslag daarnet, die hadden we moeten hebben. Nou zeg je, liefje, dat geeft niks. Ik bedoel, ik hou van je. Wat zullen we stressen? We rijden gewoon een stukje door. Dan kiegen we wat, dat denk jij niet. Dat denk jij niet. Je denkt, wat ben jij nou voor dyslectisch mokkel? Wat ben jij nou toch voor dyslectisch? Draai die kaart om, we zitten zo wat in Polen, trut. Ben je eindelijk in dat Zwitserse dorpje, moet je skipas kopen, skipas moet in zo'n gleuf. Nou, dan kom je dan kracht van macht 5 weer terug, weet je wel. Huur je skis, loop je met die gehuurde skis weg. Hoor je vriendin achter je. Goh, maar zijn die dingen zwaar, moet je van hout tillen. Ja. En zijn met 2 van die stokjes. En van die tackle boots aan, weet je wel. Nou, ik doe mijn skis onder, karfskietjes, klak, klak, en die ski weg. Hoor ik mijn vriendin achter me.

0: clown track. Zwarte piste lul.
1: Wat zeg je?
0: Liefje, laat me glijden. Ik hou van je en ik vang je wel op. Weet niet, laat me glijden. Ik spring wel opzij. Hup, die gletsjer in de weg. Ja, niks. Oh. Jongen, ik doe het ook niet. Ik doe het ook niet. Ik lul me mee. Ik heb net zo, ik heb een hele grote bek. Maar net als jullie, ik lul op. Maar net, waarom was ik een rode? Ik was een rode, omdat kennis van mij. Daarna gaan we echt beginnen. Hebben een tweeling gekregen. Ik heb hekel aan kinderen kijken, maar ik denk, nou, ben nou toch een rode, ik ga een tweeling bekijken. Nou, ik bel aan. Goddank was één van de twee niet thuis. Dat scheelt. En toen mocht ik het kind ook even vastpakken. En altijd als je een kind vastpakt, dan zegt de moeder altijd, je moet het hoofdje wel goed vasthouden. Alsof dat eraf flikkert. En, nou ja. Dus ik heb het kindje vast. Ik had een heel mooi pak aan. Anthracite kostuum. Max, zo strak weer.

Gooi ik kinderen over mijn schouder, hoor ik over mijn schouder, hoor ik... Glop, tot in mijn bilnaad. Eén streep Nutritia met brokjes wortel. En die moeder grijpt niet. Weet je wat die moeder doet? Wat zo'n moeder doet? Oh, wat doet die nou bij oom Bert? Wat doet de kleine man nou bij de oom Bert? Wat doet hij nou? Wat doet hij nou? Hij legt uit hoe ik op internet kom. Nou goed.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Het nieuwe donorregister. Ik sta erin. En jij?
2: Ik ook.
3: Ik ook.
4: En ik ook.
5: Ik sta erin.
6: Ik ook.
7: Ik ook.
8: En wij ook.
9: Zodat hij weet wat mijn keuze is.
10: En zij die van mij.
1: Het nieuwe donorregister.
11: Ik sta er al in.
12: En jij?
13: Vul jouw keuze over orgaandonatie ook in het donorregister in. Dan is het later voor je familie duidelijk wat jij wil.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting gelden van maandag tot en met donderdag. Maandag op de meeste plaatsen wordt het een droge dag met zon en stapelwolken. In het zuidwesten is het wat zonniger dan in het noorden en noordoosten waar het waarschijnlijk bewolkt kan blijven. De westen tot noordwesten wind is matig en aan zee vrij krachtig. En de middagtemperaturen liggen tussen de 17 en 19 graden. Dinsdag aan het eind van de ochtend kan het in het binnenland nevelig zijn met wolkenvelden. En in de middag zijn er zonnige periodes en stijgt de temperatuur naar 19 tot 21 graden. Het is rustig weer met een zwakke tot matige wind uit een variabele richting. Woensdag is het zacht voor de tijd van het jaar met 20 tot 22 graden. Maximum rond 18 graden zijn gebruikelijk eind aan september. Regionaal start de dag wederom met mist en geleidelijk breekt de zon door. De wind is zwak en waait uit richtingen tussen zuid en west. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en vanuit het westen stijgt de kans op een beetje regen. Donderdag start met veel wolken en mogelijk lokaal een beetje regen. Gaandeweg de dag breekt de zon door en bij een zwakke tot matige westenwind wordt het 18 tot 20 graden. Tot zover het weer.

ik moet jullie iets bekennen. Ik kan er maar beter eerlijk over zijn. Ik ben deze zomer op vakantie geweest. Ibiza. Voor de kinderen, hè? We hadden de kinderen laten kiezen. Jongens, willen jullie op fietsvakantie naar Friesland? Of zullen we met het vliegtuig naar Ibiza? Denk er maar even rustig over na. Het is jullie planeet. Aan jullie te horen, hebben jullie allemaal niet gevlogen dit jaar. Jullie zijn betere mensen dan ik. Ik zou wel willen, maar ik ben gewoon toch niet zo heel goed mens. Ben ik bang. Ik vind gewoon het verschil tussen ik en wij vind ik heel moeilijk. Kijk, ik vind namelijk echt dat wij minder moeten vliegen. Maar ik wilde heel graag naar Ibiza. Het is zo moeilijk toch om jezelf iets te onthouden wanneer je het kan hebben. Kijk, je kan zonder alles. Dat hebben we met die pandemie gezien. Je kan zonder theater, je kan zonder restaurant, je kan zonder vliegvakantie. Als het er niet is. Maar als je weet dat het er is. Kijk, je kan zonder M&M's. Als ik zeg dat ik onder al jullie stoelen een zakje M&M's heb geplakt. Niet echt, nee, niet echt. Sorry. Nee, het is Ibiza is het geworden. En het was ook eigenlijk het enige wat overbleef, Friesland en Ibiza. Want wij moeten altijd best wel moeite doen om een goede vakantiebestemming te vinden. Omdat wij altijd eerst toch het antwoord moeten vinden op de vraag, mogen wij daar dansen? Dat zal ik even uitleggen. Wij zijn gewoon zo'n suf gezin, weet je wel. Twee ouders, twee kinderen, twee van het mannelijk, twee van het vrouwelijk geslacht. Maar in een samenstelling die in 71 landen van de wereld verboden is. Dus we moeten altijd eerst even checken van mogen mama en mama met elkaar dansen in dat land. Nou, dan weet je, China, Rusland, dat kan sowieso al niet. In Europa, Hongarije, Polen kan je wel heen. Maar die hebben LGBTQ-vrije zones. Dus dan moet je zeggen dat je zusjes bent. En dat is niet echt de gay-equivalent van het geile vakantiebaardje, zeg maar. Dus we moeten altijd even zoeken. En de jongens hadden nu een idee, want ze hadden een soort reggae-manie op TikTok. Dus die wilden naar Jamaica. Ik denk, gaan we even kijken, Jamaica. Nee, 10 jaar gevangenisstraf. Maar toen hadden we wel zo'n witte palmenstrand in ons hoofd. Dus toen wilden we naar Barbados. Ik denk, gaan we even kijken, Barbados. Nee, levenslang. En mijn jongste zoon, die houdt heel veel van voetbal. Dus die zei, mogen we naar Qatar? Kan even kijken. Nee, de doodstraf. Hij zegt, hoe konden ze daar aan het WK houden? Ik zei, ja, lieve schat, dat is het WK mannenvoetbal, hè? Daar komt homoseksualiteit.

contact, want je moet er naartoe, zei het kabinet. Je moet er naartoe, anders kan je het gesprek niet aangaan. Echt heel goed. Vond ook heel goed dat we niet te veel hebben geprovoceerd. Want ik dacht nog, Connie, helder, kijk nou uit, meid, weet je. Kom, kom, loop nou niet zo te provoceren, weet je wel. Met dat speltje, ouwe punker. Doe eens rustig, weet je wel. Ongelooflijk. Sjaal erbij met Nevermind. En je zag de emir van Qatar denken, oh, wat leuk. Wat leuk, jullie principes zijn nog vluchtiger dan ons gas. Eerst geld, dan mensen. De directeur betaald voetbal van de KNVB, die werd geïnterviewd laatst. En dat interview heeft helemaal geen ophef veroorzaakt. En daar wil ik graag op oudjaarsavond nog heel even verandering in brengen. Want zij zegt dan over dat One Love, hè, zegt ze, ja, we hebben daarvan geleerd dat wij niet als een stel moraalridders de rest van de wereld moeten vertellen wat die moet vinden. Want de rest van de wereld interesseert het namelijk niet. Ik vind dat we dan wat minder hoog van de toren moeten blazen. Ik vind dat je altijd hard moet vechten voor je eigen normen en waarden. Maar je moet ook realistisch zijn dat je maar met een klein groepje uit Europa bent. En ik dacht, oké, dus jij denkt dat dit gaat over wel of niet zeggen wat je vindt? Dit gaat over wel of niet mogen bestaan. Dit gaat over dansen of de doodstraf met je kutspeltje. De wereld waar wij mogen dansen is dit jaar weer een beetje. Een goed.

0: 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Nu het nieuws over het klimaat. Het
2: is niet meer weg. Klimaat. Dat is lastig hoor.
3: Pap, serieus. We moeten allemaal meer doen, hè? Anders dan verandert het leven op aarde straks voorgoed. Dat extreme weer, die overstromingen en die hitte, dat kunnen we toch niet laten gebeuren? En ja, er gebeurt al veel in Nederland, maar bedrijven kunnen nog duurzamer ondernemen. Organisaties meer vergroenen.
4: En de overheid, die moet ook meer doen.
3: Precies. En wij zelf ook natuurlijk. Anders omgaan met energie. Anders omgaan met spullen. Anders reizen. En anders eten.
5: En dat heeft echt zin allemaal?
6: Ja, tuurlijk. Alles wat wij doen voor het klimaat, dat helpt om de aarde leefbaar te houden. Hè? Ook voor onze kinderen.
7: Veranderen gaat niet 1, 2, 3. We moeten het samen doen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Alleen dan kunnen we grotere stappen zetten. Zet ook de knop om.

Moet je wel goed zijn in reizen, niet? Wie is er goed in reizen? Mag ik even ik wil het zo graag. Ben jij goed in reizen? Echt waar, kom je altijd aan waar je wezen wil? Dat meen je niet, wil je het me leren? Hoe boek je? Waar boek je? Gewoon via internet. Ja, daar is het weer. Gewoon internet. Nou schat, als er twee woorden niet bij elkaar horen, zijn het woord gewoon en het woord internet. Voor mij dan, hè? Nou, gewoon internet. Dat is niet gewoon, dat is heel bijzonder. En van die mensen die hebben vakantiefoto's die zo beeldig zijn. Ik zeg, maar hoe krijg je zo'n huisje geboekt? Nou, gewoon leukhuisje.nl. Dat je denkt, joh. Nou, en dan ga je zitten achter je computer, leukhuisje.nl. Ja hoor, 350.000 leuke huisjes. Tot diep in de nacht, 6 nachten achter elkaar, kringel in je ogen, leukhuisje. En tot op de bodem alles uitzoeken, leukhuisje. En op een gegeven moment wil je bijna zeggen, doe die maar. Maar ja, het kan een leuke foto wezen, maar het ziet er dan... Ik heb gehad dat ik naast een steengroeven zat met mijn prachtige paleis. Elke ochtend om 7 uur, mooi uitzicht, maar dit geluid... Nou, kijk ze me lief aan met zo'n blik, dan kijk je toch gewoon even op Google Earth. Duh. Dat is niet gewoon, dat is heel bijzonder. Nee hoor, toets nou maar je vakantieadres op Google Earth in. Moet jij eens opletten. Rup, en dan ga je zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom. Je kan de mieren op het tuinpad zien schijten. Je ziet precies, hier is je huis, heg, stoep, straat, stoep, heg, vuilverbranding, vlucht, hoe heet dat, zo'n ding, zo'n, ik weet even het woord niet meer, zeg, hoe heet het, waar vliegtuigen landen, vliegveld, ja, daar is hij weer. Daar had je hem een, weet je, vlieg, van die dingen waar vliegen en dat je dan duizend, maar wacht, nou ja, goed, in ieder geval. En dat je denkt, niet boeken. En iedereen doet net of het heel eenvoudig is. En dat is het niet. Gelukkig zijn is niet eenvoudig. En dan ben ik bij vriendinnen. En die hebben leuke spullen in huis. Die hebben weer een nieuw kastje. En ik denk, oh, wat een mooi kastje. Dat moet een erfenis van je oud-tante zijn. Nee hoor. Ik zeg, dan ga je zeker elk weekend naar België, naar die brokanterie. Nee hoor, gewoon. Marktplaats, nou. Ik zeg, was zeker onbetaalbaar. Nee hoor, €12,50. Dat meen je niet. Maar hoe krijg je zo'n leuk kastje uit Marktplaats? Nou, toets daar dan ook eens in. Leuk kastje, moet jij eens opletten. Goed. Dan toets ik gewoon leuk kastje in. 44 pagina's leuke kastjes. Nou, daar ga ik weer. Leuke kastjes. En op een gegeven moment denk ik, weet je wat, ik neem deze. Wat blijkt, dan moet ik er weer van een schubbekut TV. Jawel, ik had wel maximaal 15 kilometer om mijn huis ingetoetst. Zit ze hier bij de hand? Ja, dat had je maar niet moeten toetsen. Dat had ik wel. Maar rondom Amsterdam hebben stylisten alles al leeggeroofd, begrijp je? Maar blijkbaar moet ik er voor een schubbekut TV. En ik bel die vrouw op. Althans, ja. Ik bel die vrouw op. Ik zeg, ik ben van Dong. Ik bel van het kastje. En ik verstond het mensen. Oh, nee, dan moet je even naar Knal komen. Ik zeg, sorry, wilt u langzaam maar praten? Maar nu naar de bellen, moet u even naar Knal komen. Ik zeg, was Knal komen? Naar de Knal komen. Ik zeg, vrouw, wat is Knal komen? Naar Knal, Stadskanaal. Ik zeg, vrouw, dat is 500 kilometer op een dag. Dat red ik niet. Ik had er niet 500 kilometer van. Nou, u klinkt nogal gestrest, hè? Kom u nou maar hierheen, krijg een kopje kippenzoek, krijg een kopje koffie, kniep je in de bank. Bel ik Margreet, gaan wij met z'n allen klaar voor jas, is er niks meer aan de hand. Goed. Ik zeg, weet je wat je doet? Stuur maar op. Nou, zegt ze, dat is een goed idee. €75 portekosten later staat dat kastje in mijn huiskamer. Ik haal dat papier eraf en ik denk, ja. Ik had het ook weggedaan. Weet je wat?

0: 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting gelden van maandag tot en met donderdag. Maandag op de meeste plaatsen wordt het een droge dag met zon en stapelwolken. In het zuidwesten is het wat zonniger dan in het noorden en noordoosten waar het waarschijnlijk bewolkt kan blijven. De westen tot noordwesten wind is matig en aan zee vrij krachtig. En de middagtemperaturen liggen tussen de 17 en 19 graden. Dinsdag aan het eind van de ochtend kan het in het binnenland nevelig zijn met wolkenvelden. En in de middag zijn er zonnige periodes en stijgt de temperatuur naar 19 tot 21 graden. Het is rustig weer met een zwakke tot matige wind uit een variabele richting. Woensdag is het zacht voor de tijd van het jaar met 20 tot 22 graden. Maximum rond 18 graden zijn gebruikelijk eind aan september. Regionaal start de dag wederom met mist en geleidelijk breekt de zon door. De wind is zwak en waait uit richtingen tussen zuid en west. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en vanuit het westen stijgt de kans op een beetje regen. Donderdag start met veel wolken en mogelijk lokaal een beetje regen. Gaandeweg de dag breekt de zon door en bij een zwakke tot matige westenwind wordt het 18 tot 20 graden. Tot zover het weer.

Daarom, lieve mensen, hier in het heerlijke kleine theater. Daarom vind ik het zo heerlijk om één keer in de week hier in Amsterdam in mijn mokum naar zo'n klein pittoresk literair café te gaan. En dan ga ik naar zo'n literair café om daar te praten met ontwikkelde mensen. Mensen met gevoel voor stijl. Mensen die potverdomme nog eens een boek gelezen hebben. Huh? En dan zit ik in het literaire café en ik luister naar de prachtige Franse chansons van Jacques Brel en Edith Piaf. En ik filosofeer wat met iemand naast me over allerlei onderwerpen. Over dit en over dat en over zus en over zo. En we drinken een pilsje. En ach kom, ik neem er nog een. Oh. En het wordt later en later. En we filosoferen, we filosoferen, we raken in vervoering door de prachtige chansons. En dan zo, rond een uur of 12, zo'n lekkere, dikke schrijfster, helemaal gek, pompen op de plein, man. Heerlijk! Heerlijk, zo wat vooroverduwen. En hop, die zwans naar binnen, hengsten. In die natte la. En dan maar raken. Zonder condoom. Want condooms is waanzin. Je gaat ook geen dure tv kopen en daar een plastic zak omheen trekken, of wel? Ja, of naar een heel mooi concert met oordoppen in. Dat doe je toch ook niet? Of als je een heel duur paard gekocht hebt, dan ga je toch ook niet zeggen van... stom paard. Of als een vriendje belt, weet je wel? Een vriend belt je op en hij zegt, ik kom zo meteen langs met de auto. En hij komt langs met de auto en je stapt in en hij neemt je mij helemaal naar Duitsland. In Duitsland kom je aan in Mönchengladbach, bij een enorme hal. Je gaat die hal binnen. In die hal, daar is slagermuziek, meisjes in prachtige kostuums, die dansen en bloemen overal en lange tafels. En dan wordt er een pul bier voor je neergezet. Dan ga je toch ook geen foto's van je moeder in dat bier gooien. Nou, daarom ben ik tegen condooms. Net als de paus. Paus is ook tegen condooms, dus de paus en ik zitten op één lijn. Dat is fijn, ik had het met hem over. Toen zei die hand, als ik niets voel in mijn lul, heb ik aan. Ik zeg, ja, paus jongen, dat weet ik er ook allemaal. Nee, maar dus zonder condoom, hè. Hier heb ik zo'n dikke, dik, vatsig wijf. Helemaal gek poepen op de play, man. Zo'n vatsig wijf, hè. Zo wat voorover. En dan hard, hè, van achter, hè. Dat ze met haar kop tegen die playdeur aankomt. Zo poink, poink, poink. En dan goed hard raken. En dan die klamme dot vol blaffen met but. Oh man, is toch zo aangenaam, hè? En soms ben ik te zat om te pompen. Maakt niet uit, laat me pijpen. Is ook lekker, door een dik, vatsig wijf laten pijpen. Lekker man, in zo'n mooi literair café door een dik, vatsig wijf laten pijpen. Zo zit dat, is ook lekker, hè? Pijpen. Pijpen. Ga je dat? Pijpen. Is lekker, pijpen. Door een dik wijf laten pijpen. In een mooi pittoresk literair café. Door een dik wijf laten pijpen. Heerlijk man. Dan hoor ik dat geroezemoes op de achtergrond. Mulie schreven, Herman zegt. Sigaretje erbij. Beetje scheiten, ik zit er toch. Ja. Ja. Dat klinkt nou misschien heel sentimenteel. Maar. Ja, ik ben een romanticus. Ik kan daar niks aan doen. Ik ben een gevoelsmens. En ik vind het verschrikkelijk als ik zie wat er in de wereld gebeurt, man. Als ik zie die ellende en die honger en de manier hoe mensen met elkaar omgaan, dan denk ik, waarom, weet je wel? Waarom, hoe kan het zo zijn dat de wereld nog steeds niet heeft geleerd? En waarom kan het... En soms dan denk ik, ik wil niet meer langer, weet je wel? Ik wil niet meer...

Noorse matrozen. Waarvan er eentje Elmer heet. En die kotste die ruit vol. Moet je dan klagen? Moet je dan kniezen? Moet je bij de pakken neer gaan zitten? Ik zeg nee. Je kan ook denken, wacht eens even. De kans dat nu een klein, kwetsbaar vogeltje denkt dat het door die ruit heen kan vliegen en zich te pletten vliegt. Die kans is kleiner geworden. En dat is positief. Snap je? En dan maakt het ook helemaal niet meer uit of die ene nou Elmer heet of niet. Dat doet er dan niet meer toe. Het is belangrijk, positief denken. Altijd. Weet je. Het is een keuze. Het is een keuze, weet je wel. Als je een stoma hebt, je kan klagen. Maar je kan ook denken, ja, maar ik krijg nou een hele mooie roze anus. En dat is ook al waar.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Let op, nu ook 15 cent statiegeld op blikjes. Even ze gewoon samen met je statiegeldflessen in. Blikje leeg, gooi hem niet weg, maar lever hem in

0: Los Angeles.
1: Portions of the day's programming
2: on Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
3: En dan de weersverwachting gelden van maandag tot en met donderdag. Maandag op de meeste plaatsen wordt het een droge dag met zon en stapelwolken. In het zuidwesten is het wat zonniger dan in het noorden en noordoosten waar het waarschijnlijk bewolkt kan blijven. De westen tot noordwesten wind is matig en aan zee vrij krachtig. En de middagtemperaturen liggen tussen de 17 en 19 graden. Dinsdag aan het eind van de ochtend kan het in het binnenland nevelig zijn met wolkenvelden. En in de middag zijn er zonnige periodes en stijgt de temperatuur naar 19 tot 21 graden. Het is rustig weer met een zwakke tot matige wind uit een variabele richting. Woensdag is het zacht voor de tijd van het jaar met 20 tot 22 graden. Maximum rond 18 graden zijn gebruikelijk eind aan september. Regionaal start de dag wederom met mist en geleidelijk breekt de zon door. De wind is zwak en waait uit richtingen tussen zuid en west. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en vanuit het westen stijgt de kans op een beetje regen. Donderdag start met veel wolken en mogelijk lokaal een beetje regen. Gaandeweg de dag breekt de zon door en bij een zwakke tot matige westenwind wordt het 18 tot 20 graden. Tot zover het weer.

0: Ja.
1: Welkom, heren.
2: Ja. Ajax heeft een geweldig feest gevierd, maar dat doen ze dan, vind ik weer heel dom, een klassiek concert in het Concertgebouw. En dan maken ze een hele grote fout, want ze nodigen de F-site niet uit. Nou, dan mis je de Strijkers.
3: Ja. Ja, en die F-site die houdt nogal van klassieke muziek. Ja, nou, Vivaldi, ho, Vivaldi, ho.
4: Je maakt een sfeertje, Shostakovich, seropositief.
2: Ja, maar kijk, Wouters die... sturen ze weg, maar die kon er niks aan doen natuurlijk. Want Wouters die wist niet wat Olsen wel wist, maar dat deze week pas bekend maakte. Moet je kijken in de krant. Ajax moet echt goede spelers kopen. Ja, dat wisten we van Wouters niet. Wouters die denkt, ik koop gewoon Maglas, Verlaat, Van Hals en ik gooi er een bal in en ik zie wel.
3: Alsjeblieft jongens. Na de afgang van die jubileumwedstrijd, dat ze van die oude tenues droegen, van die veel te grote oude broeken. Je zag Van Bertel pas na de rust toen hij zijn broekspijp had opgerold.
1: Jongens, ik heb drie fragmenten bij me van de paus. Laten we er even naar kijken. De eerste is dat hij aankomt in Jordanië.
5: Ja. Kijk. Zou je haast hebben om je spullen op te halen, zeg. Zou je erachter staan? Zou Pilar.
2: Wat een reis, hè.
3: Kijk. Hier, moet je kijken.
1: Kijk.
3: De bak, ja. Kijk, is wat? Ho, is dat een kruisje?
1: Ja.
3: Nou, als dat een kruis is, dan had Jezus wel hele korte armpjes, hoor.
2: Ja, ik vind dit meer in de naam van de vader en de zoon in Lammerhangen, jongen.
1: Ja. Jongens, oké. Okay. De aankomst in Israël.
6: Paus Johannes Paulus II landde vanmiddag op het vliegveld van Tel Aviv. Zoals gebruikelijk kuste hij de grond, maar daar hoefde hij nu niet voor te knielen.
5: Dat is toch triest, die man die kan niet eens meer bukken. Zeg. Als Mozes niet meer naar de grond komt, dan komt de grond wel naar Mozes. Ja.
2: Ik heb deze paus een keer bij Werden Dat gezien. Dan kon hij 12 schalen grond het juiste land proeven. Ja.
3: Sindsdien is Jos Brink in de heren.
2: Nou, die was al een tijdje in de heren.
1: Ik heb nog een aankomst. Ik heb nog een opname van de paus. Komt hij aan in Bethlehem? Dat ligt dus in Palestina tegenwoordig. Hè?
6: De paus werd vanochtend in Bethlehem opgewacht met een schaal met Palestijnse aarde.
1: Kijk.
6: Het kussen van deze aarde zien de Palestijnen als een symbolische erkenning van hun eis voor hun eigen staat.
1: Maar zie je nou wat een klein beetje het is?
3: Nou, dit is alles wat de Israëliërs aan grond hebben teruggegeven aan de Palestijnen. Ja, er zijn nog 26 mensen vanuit hun huis gezet. Ja. Alles.

0: 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Hoog tijd om nu je huis te isoleren. Dus laat je nog voor de zomer adviseren. Ga voor meer comfort in huis en een lagere energierekening. Ga naar verbeterjehuis.nl. Zet ook de knop om.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ontvang je een NL Alert? Lees meteen wat er aan de hand is en wat je moet doen. Wees alert bij een NL Alert. NL Alert. Direct informatie bij een noodsituatie.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Het nieuwe donorregister. Ik sta erin.
2: En jij?
3: Ik ook.
4: Ik ook.
5: En ik ook.
6: Ik sta erin.
7: Ik ook.
8: Ik ook.
9: En wij ook.
10: Zodat hij weet wat mijn keuze is.
11: En zij die van mij.
1: Het nieuwe donorregister.
12: Ik sta er al in.
13: En jij?
14: Vul jouw keuze over orgaandonatie ook in het donorregister in. Dan is het later voor je familie duidelijk wat jij wil.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Het nieuwe donorregister. Ik sta erin.
2: En jij?
3: Ik ook.
4: Ik ook.
5: En ik ook.
6: Ik sta erin.
7: Ik ook.
8: Ik ook.
9: En wij ook.
10: Zodat hij weet wat mijn keuze is.
11: En zij die voor mij.
1: Het nieuwe donorregister.
12: Ik sta er al in.
13: En jij?
14: Vul jouw keuze over orgaandonatie ook in het donorregister in. Dan is het later voor je familie duidelijk wat jij wil.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Je vindt ze in elke generatie. Mensen die alles uit het leven willen halen. Vroeg op. Licht aan. Niet stoppen. Verder gaan. Een generatie dwars door alle generaties heen. Die de wereld wil zien en er wat van maakt. Niet verbonden door een jaartal, maar door een mindset. Een generatie van doeners. Denkers. Delers. Mensen zoals jij. De mensen van generatie D. Sluit je aan op werkenbijdefensie.nl.
2: Attention. This DJ is about to take you on a ride through the decades of music. Be prepared for something new. Something special. Something remarkable. It's time to welcome your host.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Nu het nieuws over het klimaat.
2: Klimaat. Lastig hoor.
3: Pap, serieus. We moeten allemaal meer doen, hè? Anders dan verandert het leven op aarde straks voorgoed. Dat extreme weer, die overstromingen en die hitte, dat kunnen we toch niet laten gebeuren? En ja, er gebeurt al veel in Nederland, maar bedrijven kunnen nog duurzamer ondernemen. Organisaties meer vergroenen.
4: En de overheid, die moet ook meer doen.
3: Precies. En wij zelf ook natuurlijk. Anders omgaan met energie. Anders omgaan met spullen. Anders reizen. En anders eten.
5: En dat heeft echt zin allemaal?
2: Ja, tuurlijk. Alles wat wij doen voor het klimaat, dat helpt om de aarde leefbaar te houden. Hè? Ook voor onze kinderen.
6: Veranderen gaat niet 1, 2, 3. We moeten het samen doen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Alleen dan kunnen we grotere stappen zetten. Zet ook de knop om.
7: Attention. This DJ is about to take you on a ride through the decades of music. Be prepared for something new. Something special. Something remarkable. It's time to welcome your host.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Heeft u vragen over bijvoorbeeld DigiD, zorg, AOW, pensioen of het verlengen van uw rijbewijs? Kom dan naar het informatiepunt Digitale Overheid. U vindt dit in steeds meer bibliotheken. Langskomen is gratis, ook als u geen lid bent. Samen komen we verder.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Een asieldiscussie tussen vader en dochter.
2: Jullie zijn echt veel te soft.
3: Dat is beter dan zo egoïstisch.
2: Lieverd, het zijn gewoon gelukzoekers.
3: Pap, wat ben je toch een eikel?
1: Ben je nou een discussie aan het winnen of elkaar aan het verliezen?
4: Ja, sorry.
1: Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Klimaat. Lastig hoor.
2: Pap, serieus? We moeten allemaal meer doen, hè? Anders dan verandert het leven op aarde straks voorgoed. Dat extreme weer, die overstromingen en die hitte, dat kunnen we toch niet laten gebeuren? En ja, er gebeurt al veel in Nederland, maar bedrijven kunnen nog duurzamer ondernemen. Organisaties meer vergroenen.
3: En de overheid, die moet ook meer doen.
2: Precies. En wij zelf ook natuurlijk. Anders omgaan met energie. Anders omgaan met spullen. Anders reizen. En anders eten.
4: En dat heeft echt zin allemaal?
1: Ja, tuurlijk. Alles wat wij doen voor het klimaat, dat helpt om de aarde leefbaar te houden. Hè? Ook voor onze kinderen.
5: Veranderen gaat niet 1, 2, 3. We moeten het samen doen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Alleen dan kunnen we grotere stappen zetten. Zet ook de knop om.